0: Wago,
1: Tukumai, Tukumai,
0: Etukubai, Tesbangi,
1: Kiakai, Kiamun, Kinaki, Tarnae,
0: Oh, Atuku Wago,
1: Tukumai, Tukumai,
0: Etuku.